scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking dan ligt of nood.